0: Applaus!
1: Vocal geluidje.
2: Ja, begin maar.
3: Goed, 1, 2. Ik was op tijd, hè.
2: Can we dim the light a little? Just a little bit more.
4: Dank je schön.
5: Nou, dat was niet enthousiast. Dat was niet enthousiast, jongen. Dat was,
6: Hebben jullie er wat zin in?
7: Ja!
6: Willen jullie meer sfeer?
7: Ja!
6: Willen jullie ons zien dansen? Willen jullie a cappella?
7: Ja!
6: Willen jullie seks?
7: Ja!
6: Ik ben nu nog even bezig.
2: Ja,
8: oké. 1, 2, 3, go! Girls, are we ready? Let's go then.
9: Pas op, traag, hè? Knippen!
10: I would like to ask you something.
11: I would like to ask you something. Did you see our new website?
7: Yeah!
11: No. Well, I will tell you. The new website is www.com. Im Deutsch heißt es www.doppeltesjubileum.com.
12: Schrei simpel, hè?
13: We're gonna make a song with this. Let's try something.
14: Tukuku.
15: Again.
16: Nog eens, hè? Dat gaan we nog eens
12: hola,
16: doen.
12: Hola.
13: We are very sorry about that.
16: You know, this never happens.
2: Nog meer dansen.
12: Oh my god.
13: Okay.
2: En dit was al zo spectaculair. Toon.
13: Wat wil het eigenlijk zijn?
2: Wat gaan we zingen?
12: Ik weet dat ook niet eigenlijk.
2: Het is in het Frans, dat begrijp ik toch niet.
17: Cinglé du mambo, du mambo.
2: Ik had een gewonde, dames en heren.
12: Met iets minder dans nu.
13: Oké, fart alert, fart alert.
18: Ik was ziek.
19: Hallo, mijn dames en heren. We zijn Voicemail, een a cappella band uit Antwerpen, België. En we spelen heute Abend zum 5. Mal in München. Aber heute Abend zijn we bij Ihnen in Zug en dat freut ons zeer. Aber heute geht's wirklich los. In Elk. Und heute Abend sind wir bei Ihnen in Ansbach. Und heute Abend sind wir bei Ihnen in Haßfurt. Und heute Abend sind wir bei Ihnen in Denberg.
5: Ja, warum eigentlich? Hè?
13: Zeg, Jean-Pierre, die zijn tot onze website, namelijk www. Schitterend. Dan kun je onder andere leren a cappella zingen met voicemail, dat wist u misschien al. Dat vind je onder het item a cappella getrek. Dan leert u ook vooral over onze ontzettende. Geweldige
2: choreografie.
13: Waanzinnige danspassen, ja. En dat houdt u, u zegt eigenlijk al, er is toch wel iets een nieuwtje op de
2: wel, joh, dus leuk dat je dat zomaar spontaan aandraagt. Want inderdaad, als u op onder nieuws klikt, dan ziet u dat er groot nieuws is, namelijk.
13: Voorzitter van Beek.
2: Ja, en de stijl!
13: Tijdje.
2: Nee, in ieder geval, onder nieuws. Om in nieuws vind je iets over de nieuwe theatershow waarmee we vanaf volgend seizoen hopelijk door Vlaanderen en Nederland trekken. Ja. En die kan u mee...
13: Tel, als ik weet
2: het al. Tel heeft één letter tekort om stijl te hebben.
13: Oh, daar wacht je lang op.
2: Het is net iets meer dan die ene letter, maar goed. Ik ga onverstoord verder.
5: Ik heb Eamos iets gezongen, volgens dat blaadje. Ah, oh, Jean-Pierre. Pak hem eens vast, pak hem eens vast.
2: Jacuzzi!
5: Knuffelig.
19: Maar wacht tot die muziek heeft staan, want dat is niet veel zien.
0: Ah, oh, dat is nieuw. Dat is niet waar.
1: Ik heb een briljant idee.
0: Ah, oh, dat is nieuw. Dat is niet waar.
1: Ik heb er zo een idee.
0: Ah, oh, dat is nieuw. Dat is niet waar.
19: En wensen Ihnen veel spaas met
5: www.com. Pak hem eens vast, pak hem eens vast.
19: We freuen ons zeer daarop.
2: Jacuzzi!
19: Betty Boo. Betty Boo is doing the do and do it through. Betty Boo is doing the do.
5: Alright, vettige klap. Hele vettige klap.
19: Betty Boo.
2: Yeah.
19: Betty Boo is doing the do and do it through.
5: Oh yeah.
19: Betty Boo is doing the do.
4: Betty Boo. Betty Boo is doing the do and do it through.
2: Yeah.
4: Betty Boo is doing the do. Betty Boo. Betty Boo is doing the do and do it through.
2: Yeah.
4: Betty Boo is doing the do. Betty Boo.
5: Oh yeah.
4: Betty Boo is doing the do and do it through. Betty Boo is doing the do. Betty Boo. Betty Boo is doing the do and do it through.

Heel Hamburgje naar Wees. Dat moment dan kon ik lekker de discipline maar gaan. Kon ik nog dat vetmedia. Dat moment dan was het kunnen allemaal massage niet laten maken. Ja, vetmedia. Vetmedia ook waar, vetmedia ook nog. Niet laten maken. Het laat je. Ah, dat verzit dan meer. Verzit dat je als dat oog deed voor het jammer zeer aan met die. Het lili. Allee, een tyfo. Allee. Het neid lekker. Het te laat vetmedia. Het te laat vetmedia ook waar. Vetmedia ook. Maar het lekker scheet de la bons. Wat wil daar wat? Ik ben niet meer voor de ambulance, maar ik ben nog steeds voor.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden gegeven.